geweest.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen

69, 19 juli was dit de absolute nummer 1 in de hitparades. Ja, Apple Dallas Child met I Want To Live. Het bleef toen maar één weekje op de eerste plaats staan. Maar dat geeft niet, het was wel een grote hit, hè. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 19 juli inmiddels alweer. Welkom bij dit ochtendradio feuilleton. Ja, we zijn alweer bij aflevering 5408. Ja, dus we hebben er een aantal op zitten. Op deze zondag is dit de 5408ste aflevering alweer, hè, van Voor de Wekker Wakker. Ja, even wakker worden en dan worden we wakker met de wetenschap dat Engeland gewonnen heeft van Frankrijk. Ze hebben gewonnen met 6-4. Nou, het waren heel veel goals. Er zijn veel goals aan beide kanten gemaakt. En mooie goals, kan ik je vertellen. Het was een soort van finale wedstrijd, zo noemen we hem ook wel eens. Maar het is de troostfinale geweest, hè. Ja, vanavond de echte finale natuurlijk, hè, voor de nummer 1. Argentinië, Spanje, Argentinië. Dus de grote vraag is wie de dag gaat winnen. Er wordt al fix gewed en geboekt van wie zal er winnen. Wie gaat die finale? Wie wordt de wereldkampioen van 2026? Ja, vanavond zeer veel bekende mensen bij het publiek, bij de wedstrijd. Natuurlijk de president, hè? President Trump, die is erbij. Die zal zeker ook wat gaan zeggen, hè, volgens mij, voor de wedstrijd. Dat blijkt er wel op, als ik dat zo zie. Nou ja, natuurlijk de bekende FIFA-baas. Nou ja, die is er trouwens elke wedstrijd bij geweest. Maar goed, bij deze wedstrijd uiteraard ook zal die naast Trump gaan zitten. En nog andere bekende wereldsterren, hè. Ja, vanavond doen ook veel mensen dat, hè. Die kijken dan de wedstrijd, maar die gaan ook spotten, hè. Die gaan kijken van, hey, welke bekende lui zitten er weer. En wie zit er in het publiek, hè? Ja. Goed, nou, vandaag dus de finale wedstrijd in elk geval voor het WK voetbal. 9 uur begint het, hè? Dus vanaf 9 uur in Nederlandse tijd, dan wordt de wedstrijd uitgezonden via de bekende kanalen, hè?

0: Het is zondagmorgen. Het is kwart over zeven, toch?
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: boeken van pastoor Servaas.
1: Afgelopen woensdag was het een belevenis van je welste. De hele straat rond het plein en rond het kerkplein stond helemaal vol met mensen. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Vorige week had mijn kaplaan Harry van Donschot nog allemaal briefjes uitgedeeld. Tussen 9 en 10 woensdag van de straat afblijven, want mevrouw Kloets gaat afrijden voor haar rijbewijs. Maar het was druk. Het was verschrikkelijk druk. Iedereen zou willen kijken hoe dat mevrouw Kloets zou afrijden voor haar rijbewijs. Toen mevrouw Kloets instapte, zwaaide ze naar iedereen en de examinator wist niet wat er gebeurde. Toen mevrouw Kloets langzaam wegreed, kon ze nog niet eens door de menigte. Zo druk was het op de straat en de examinator wist zich geen raad en zei: stopt u maar. En mevrouw Kloets stopte en de examinator stapte uit en zei: mensen, mensen, mensen. En iedereen begon te juichen en te roepen: mevrouw Kloets is geslaagd, mevrouw Kloets is geslaagd. Terwijl mevrouw Kloets nog helemaal niet gereden had. En de examinator wist niet wat hij moest doen. Hij zuchtte diep en zei: inderdaad, mevrouw Kloets is geslaagd. Nou, en het werd een feest en iedereen joelde en juichte. Ze gaven de examinator een hand en ze namen hem mee naar Café Het Anker, waar hij de nodige glazen drank kreeg. 'S Avonds, tegen 7:00, is hij naar huis gegaan. Tenminste, ze hebben hem naar huis gebracht, want hij kon nog niet meer lopen. En mevrouw Kloets, die betaalde graag de rekening voor de examinator. En zei: ik ben geslaagd. En wij knikten allemaal: ja.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.

Zo is het gezellig naar de kermis. Siska Peters en Ronnie Tober naar de kermis in de stad. En daarvoor natuurlijk Pastoor Servaas. En mevrouw Kloets is geslaagd voor de rijbewijzen. Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, waarschijnlijk loop je er langs, half verscholen met graffiti besmeurde transformatorhuisjes, zonder het echt goed te zien. Maar de komende jaren groeit het aantal elektriciteitshuisjes namelijk explosief. En groeit ook de vraag naar mooie en slimme huisjes. Ja, we hebben het nodig. Er wordt steeds meer stroom gevraagd. Dus die huisjes die moeten er komen. Ja, netbeheerders bouwen ze in hoog tempo bij. In 2024 kwamen er ruim 2400 nieuwe huisjes bij. In 2023 waren dat er ruim 1500. En dat zijn er bijna 10 per werkdag. En volgens de netbeheerder Nederland moeten er tot 2050 nog zo'n 50.000 bijkomen. Ja, een elektriciteitshuisje voorziet gemiddeld zo'n 100 woningen van stroom, uitgaande van het verwachte stroomverbruik van een woning in de toekomst. Dus ja, dan moeten er wat meer bijkomen. En dan zijn we weer helemaal bevoorraad, hè, met stroom. Hè. Ja, en onder een vestiging van de Albert Heijn in Leiden zijn zo'n 40 eeuwenoude houten palen gevonden die de geschiedenis van de stad weer gaan herschrijven. Archeologen zeggen dat een flink aantal van die palen dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. En dat terwijl ze er tot nu toe van zijn uitgegaan dat de eerste bewoners zich pas in Leiden rond het jaar 1000 hebben gevestigd. Ja, de vondsten zijn spectaculair en veranderen het bestaande beeld van de oudste bewoning van Leiden. Zo meldt het erfgoed. Nou ja, de palen die werden gevonden bij de bouw van een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat. En volgens de archeologen vormen ze een duidelijke aanwijzing dat er in de vroege middeleeuwen al mensen woonden op de zuidelijke oever van de Rijn. Ja, dat is opmerkelijk. De grond lag op die plek ietsje hoger, maar overstroomde ook geregeld als de Rijn buiten zijn oever trad. Uiteindelijk maakte een grote overstroming ook een einde aan de nederzetting op de zuidelijke oever, zo zeggen de archeologen. Ja, en het slechte nieuws, misschien ook wel vernomen, hè? Tony Tolp, bandlid van de Rubettes, is overleden. De Britse gitarist, zanger en songwriter stierf vlak voor zijn 81ste verjaardag. Ja, hij maakte vanaf 1974 deel uit van de Rubettes. Ja, de groep die dat jaar internationaal doorbrak met natuurlijk Sugar Baby Love. Ja, Tolp die speelde gitaar, schreef mee aan veel liedjes en nam bij verschillende nummers de leadzang voor zijn rekening. Zijn bekendste bijdrage was Baby I Know, dat hij samen met Alan Williams schreef. Ja, Tolp zong de single zelf in. Het nummer stond in 1977 op de 10e plaats in de Britse hitlijst, maar bleef in Nederland steken in de tipparade. Ja, in de Lage Landen, in Nederland, scoorde de Rubettes 7 top 40 hits. Nou ja, Sugar Baby Love stond 7 weken op nummer 1. Terwijl Jukebox Jive tot nummer 5 kwam. En Tolp verliet de groep in 1979 en bleef daarna actief als muzikant. Hij schreef ook liedjes voor anderen en was ook producer. Maar hij is niet meer, hè? Nee, Tony Tolp is overleden. Rest in peace.

0: Lionel Richie in Breakfast in Bed.
1: For all I ever wanted.
0: En Everything hoorde je voorbij komen uit de grote Candlelight muziekplaylist. Dat zijn allemaal van die Candlelight liedjes die toen in de tijd allemaal op de maandagavond gedraaid werden. Hè? Ja, Lionel Richie, hij is sinds 2012 weer helemaal terug. Want hij was een tijdje op sabbatical toen. En 2012 kwam hij weer. Hij was jurylid bij American Idol van 2018 tot 2023. En jawel, hij toert nog steeds wereldwijd. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1975 staat er een liedje van Tammy Wynette op de eerste plaats. Ja, 2 weken lang staat het in de bovenste regio in Europa. En het liedje toen, dat klonk zo.

Tammy Wynette uit 1975 en Stand By Your Man. Ja. Vandaag Spanje en Argentinië die staan tegenover elkaar in de WK-finale. Die wordt gespeeld in New York. En het EU-verbod op de vernietiging van onverkochte kleding gaat in. Ja. Het weerbericht vandaag. Het is zonnig met ook wat stapelwolken. De meeste wolken die vinden we in het noordoosten. En daar is ook zelfs kans op een buitje. Het waait soms stevig door en het wordt 19 tot 23 graden. De komende dagen blijft de wind uit het noorden waaien en is het iets warmer dan 20 graden. En ja, de komende weken is er kans op af en toe een buitje.

Uit de film Top Gun hoorde je Berlin met Take My Breath Away bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Het is vandaag de 200ste dag alweer. Ja, er volgen nog 165 dagen en dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Het is vandaag de geboortedag van Willem Nijholt, Nelly Kroes, Anna in Quest en Xander de Boussonnier is vandaag ook geboren in 1973, hè? Ja. Vandaag is het ook het begin van de hondsdagen. Ze duren tot en met 18 augustus. Deze dagen waren niet erg populair vroeger. Vaak was het warm en vochtig weer en bedorven ook de etenswaren. Ja. En Anna van der Hoven, de laatste inwoner van de Nederlanden die vanwege haar geloof werd terechtgesteld. Ze is een doopsgezind dienstmeisje. Nou ja, de geloofsvervolging die kostte in de 16e eeuw honderden levens. En de Frans-Duitse of Frans-Pruisische oorlog begint. Het is een gewapend conflict tussen Frankrijk en door de Pruisen aangevoerde coalitie van de Noord-Duitse Bond en een aantal Zuid-Duitse koninkrijken. De strijd duurt tot 10 mei 1871 en zou gewonnen worden door de Pruisen en zijn bondgenoten. 250.000 mensen worden op dat moment gedood of raken gewond. Ja. En op deze dag in 1918 koffiehuis De Vereniging in Rotterdam richtte vier enthousiaste jonge mannen een voetbalclub op, genaamd Wilhelmina. De naam zou een paar keer veranderen en zou in 1912 uiteindelijk de Rotterdamse voetbalvereniging Feyenoord worden. Ja, vanaf dat moment speelt de club in het inmiddels klassieke tenue, een rood-wit shirt met zwarte broek en zwarte kousen en een rood-witte band. Ja, ja, vandaag wordt het op een enkel buitje na toch wel een redelijk droge dag. Het is het zonnigste in het zuiden. Vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden. Het waait wel stevig door. Vanavond dan gaat de bewolking toenemen. En kan er ook weer in het noordoosten een buitje vallen. En als we dan kijken naar de nacht naar maandag, dan is het 10 tot 16 graden. Morgen, maandag, dan wisselen zon en stapelwolken elkaar ook weer af. Dan hebben we te maken met de noordenwind. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag.

0: Nou, is dat lang geleden, hè? Niet op elkaar, even één tegelijk. Wie is er aan de beurt?
1: Erik, back to the 80s. Back to the 80s.

tweede uur van Voor de Wekker Wakker met de 80's remix. Patti en Swift hoorde je met Wonderful. Is zo'n vergeten juweeltje. Ja, stond niet op nummer 1 hoor in de tijd, maar werd wel heel veel gedaan.

0: Goedemorgen, voor de wekker wakker. Ja, voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal wordt er een halftime show gehouden vandaag. Met sterren als Shakira, Madonna, Justin Bieber en de K-popgroep BTS die treden op. Alles is live te zien via de bekende sportapps. En het EU-verbod op vernietiging van onverkochte kleding, kledingaccessoires en schoenen gaat in. Het verbod verplicht modemerken om overtollig of geretourneerde voorraden een tweede leven te geven. Verbranden mag niet meer. Nou, dat vind ik een goede zaak. En op het circuit van de Grand Prix van België, daar wordt gereced vandaag. Max Verstappen die vertrekt vanaf de tweede startpositie. En vanaf 1 uur wordt de 15e etappe van de Tour de France verreden. De bergetappe gaat de eerste Alpenrit maken van deze Tour. En de VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran om het land snel te straffen. Zo zegt Trump na een aanval op een militaire basis in Jordanië. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran in februari zijn 16 Amerikaanse militairen al om het leven gekomen. Ook zijn er ruim 400 militairen gewond geraakt. En dan ander nieuws. De omwonenden van de drugslab die ontdekt is in Den Haag, die mogen nu terug naar huis. Er is een tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug. Het is een klap voor de transportsector. De impact is groot. En de Tate-broers zijn aangehouden in Miami. Er zijn nieuwe aanklachten van het Britse OM. Ja, en Engeland en Frankrijk hebben de WK-kijkers op een enorm spektakel getrakteerd in de troostfinale. Met de Engelsen als winnaar, 6-4. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van de bondscoach. Nou ja, voor Engeland was de derde plaats de hoogste klassering sinds de wereldtitel die ze hebben gehad in 1966.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
0: Ja, breakfast in bed, hè. Komt weer eentje. Dit keer Tina Turner. And I don't wanna lose you. Breakfast in bed.

dat was toen het origineel, hè, van Highway. Oh, wat heb ik dat liedje veel gedraaid toen op de piratenzender, hè? Ja, Giddy Giddy Kiss Me hoorde je bij Voor de Wekkerwakker. Ja, er is vandaag veel te beleven overal. De Gentse feesten sowieso nog tot en met 26 juli in Gent, in België. En natuurlijk de Tilburgse kermis, hè, in Tilburg. Hè, die nog sowieso tot en met 26 juli te bezoeken is. Met morgen de drukste dag. Want morgen dan is het natuurlijk Roze Maandag. Hè, dus ja, dan gaan de meeste mensen naar Tilburg toe. Want ja, de Roze Maandag moet je natuurlijk een keer hebben meegemaakt. Hè, ja. Goed, het is zondag. Een mooie zondag. Jawel. Mooie zondag.

lampen aan, lampen uit en we zijn onderweg. Maar wat heeft Hamilton gedaan? Heeft hij zitten sparen en gebruikt hij hier zijn extra pace? Of kan hij het na de chicane op Miss Strong Street doen? Daar komt hij aan. Oh, hij komt! Hij komt! Hij komt! Hij komt! Hij komt! Jezus, wat vet! Holy shit, wat vet! De eerste de beste mogelijkheid. Kadang! Kabam! Hebben we! Maar nou nog uitrijden! Lewis buigt. Deed wel wat aan verdediging. Zal nu misschien nog een keer denken, waar kan ik nog wat doen? Maar deze is lekker! Voorlaatste ronde! Op de manier waarop Mercedes tot twee keer toe Red Bull Racing pakte. En dan ziet het WK er zo uit. 131-119. Wauw! Dit boek schrijf je niet. Dit boek schrijf je niet. Ja, echt tactisch perfect gedaan.

0: so
1: simply lovely. Ja, hij gaat als eerste. Oeh, wat een laatste kom. Verstappen duikt naar binnen. In de 36e ronde van de wedstrijd.
2: And I'll come back faster.
1: En gaat naar de harde band. 2.3.

momentje overstuur. Aanrennen van bocht 5. Aanrennen van bocht 5. Moment overstuur van Bottas. Verstappen houdt zich breed. Heeft meer temperatuur in die harde band. Ja,

Petonos.

0: finish.
1: Okay, copy.
2: Ja, vandaag moet hij weer de bres op, hè? Verstappen in België. Hè? Dat doet hij mee aan de race, de grote race. Dus als je daar fan van bent, heb je vandaag een leuke dag. En als je dan van voetbal ook nog een keertje houdt, nou dan kun je de lol op. Vanavond natuurlijk de finale. Hè? Even het verkeer. Het is nog steeds druk op de weg, ook op deze zondag. De A1, de A9, dit is de aansluitende A12 richting Duitse grens. Bij Zevenaar, 6 minuten vertraging. Gorinchem-Utrecht, daar is bij Lunette wat wegwerk. Werkzaamheden die daar aan de gang zijn. Het verkeer wordt omgeleid. Ook Utrecht-Breda, de A30, de A35 is druk. En als we dan kijken naar de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Tiekla en knooppunt Het Vonderen, daar wordt aan de weg gewerkt. En de A208, Sassenheim-Velzen, bij het knooppunt IJmuiden. De A22 richting Beverwijk, daar wordt aan de weg gewerkt. De verwachte eindtijd is ongeveer 8 augustus. Dus dat duurt nog eventjes dat ze daar op de weg aan het werk zijn. Hè? Ja, wandelen is een grote sport voor oude mensen. Dat denk je misschien, maar dat is niet zo. Steeds meer jonge mensen doen mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Dat blijkt uit cijfers. In 2016 vormden wandelaars van 21 tot en met 30 jaar nog 7,5% van de deelnemers. Sindsdien steeg het percentage twintigers ieder jaar. Nu is het ruim 21% wat jong is. Ja, veel jonge wandelaars doen mee voor de sportieve prestatie en de beleving van het enorme evenement. Meelopen met de Vierdaagse met nog zo'n 40.000 anderen, dat is uniek, zo zegt een van de lopers. Onder andere Emiel Vlier, hij is 26 jaar. Hij doet vandaag voor de tweede keer mee. Ja, hij zegt normaal is 50 kilometer lopen niet leuk. Maar als je met een hele groep gaat wandelen, dan verandert het, hè? Ja. Nou ja, vandaag is natuurlijk ook nog een keertje het WK voetbal. Vanavond is het de finale, de grande finale. Spanje-Argentinië, Argentinië-Spanje, hoe je het ook wil noemen natuurlijk. En er wordt een halftime show gehouden. Met sterren zoals Shakira, Madonna, Justin Bieber en de K-popgroep BTS, die treden ook op. Ja, BTS jongens, wezenloos populair en ze staan vanavond in dat grote stadion.

0: Ze heeft hem ook in het Duits uitgebracht. Natuurlijk, Erik. Dat moet je wel weten natuurlijk. Hè. App en Zwaar hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, morgen dan zitten we in de Franse week. Hè. Dus een week lang draaien we extra veel Franse liedjes. Of althans, iets meer dan normaal. Hè. Ja, je kunt je lijstjes doorsturen. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Dat is wel leuk trouwens. Een school in Drunen met een leraar Frans. Die heeft dit opgevangen op de radio. En die dacht van, oh, daar maak ik een schoolprojectje van. Die laten leerlingen zeg maar lijstjes samenstellen met Franse liedjes. En die Franse liedjes die krijg ik dan als het goed is ook binnen deze week. En dan ga ik uit die playlist draaien. En dan noem ik ook de school en zo en alles erbij. Hè. En ook de leraar. Hè. Ja, de leraar kan ik wel zeggen, dat is Pepijn. Die geeft Franse les. En heel veel leerlingen die gaan dus die lijstjes invullen. Dat vind ik leuk. Ja. Ja hoor, de Tilburgse kermis, mensen.
1: Ja, stap er in die gondel.
0: De grootste kermis van de Benelux is uiteraard gestart.

Ja, dat kon natuurlijk niet. Ik zei ook een keertje, geloof ik, halverwege de rit zei ik van oké, we stoppen ermee. Stap maar uit. En het was helemaal bovenin. Toen stonden ze allemaal een beetje raar te kijken natuurlijk. Maar nee, dat was maar een geintje. Hè. Ja, alles zat gelukkig dicht en we stopten ook niet echt. Dus wat dat betreft was het wel te doen. Maar ja, ik hoefde niet meer terug te komen. Het was te gevaarlijk, zeiden ze. Ik had te gevaarlijke teksten op de kermis. Hè. Goed, Benno van Vught hoorde je. Op de kermis is het altijd een feest. Ja, goed, dit was hem weer voor de Wekker Wakker. Even rekening houden met de A27, hè. Daar is de Merwedebrug afgesloten. Grote ramp voor alle transporters natuurlijk, want kunnen de brug dus niet meer gebruiken. En het is druk in de regio Nijmegen in verband met de Vierdaagse. Hè? Ja. En trouwens ook een leuk feitje. In 2022, weten we het nog, de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door. De organisatie heeft de wandelmars op deze dag in 2022 afgelast, omdat meteorologen extreem warm weer hebben voorspeld. Het kon wel 38 of 39 graden worden. Ja, de andere drie wandeldagen die gingen in 2022 wel door, hè? Ja. Dus dat is toch wel weer een tijdje geleden. Alsof het de dag van gisteren was, hè? Yeah.

Dit was Voor de Wekker Wakker, de zondageditie. We zijn er morgen weer op maandag. Vandaag een leuke dag. Werk zoals je moet werken. En anders geniet van de dag. En maak er een lekkere relaxdag van. Het wordt niet zo warm. Dat valt allemaal mee. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ik heb een kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
4: Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special. That...
5: Are we on the air?
6: Yes, you are.
7: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
8: Memory. We play your favorites.

Een zeer goede dag, beste luisteraars. Heel fijn dat u er allemaal terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is meteen ook jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè? Mijn naam is Harry Tiger en de komende 60 minuten ben ik jullie presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde zomerse muzikale cocktail. Met weetjes over de gedraaide muziek en ook andere opstekertjes. En ook vandaag draai ik heel speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. Met onze gebruikelijke ingrediënten van de nationale, internationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. En als eerste nummer in het programma hoorden we de song Reach Out For Me uit 1964. Gezongen door Diane Warwick, vooral bekend van haar liedjes, geschreven door de songwriters en producers Bachman en Hal Davis. Wat zeg ik, Bachman? Het was Burt Bacharach. En deze compositie was eveneens van zijn hand. De vader van Dion, Hansel Warwick, was promotor voor de gospelplaten bij het Chess Record platenlabel. En net voor Dion Ross zat de Duitse slagerzangeres Marianne Rosenberg. In onze conterijnen vooral bekend van haar wereldhit uit 1976, Ich bin wie du. En op 10 maart laatstleden werd ze 71. De zomer is volop in het land en dat zie je. En dat wil ook zeggen dat we in deze favoriete muziekcollectie een zomerse stemming hebben. Neem nu bijvoorbeeld dit zomernummer uit 2008 van Aiken met de song Right Now. En u krijgt van ons de Summer Jam Remix.

0: Een zomerhit uit 1983 hoorden we net van de Nederlandse duizendpootzanger. Komiek, revueartiest, acteur Adrianus Marinus Kevon alias André van Duin met het zomerse liedje Als de zon schijnt. En over het schijnen van de zon hebben we nog niet te klagen gehad in 2026. We haalden zelfs al temperaturen van boven de 35 graden. Alsjeblieft zeg. En buiten zijn daarnet opgesomde vaardigheden is hij ook presentator, tekstschrijver, regisseur en programmamaker. Op 20 februari dit jaar is André 79 geworden. En zoals we dat gewoontegetrouw doen, gaan we terug. De popcorn oldies muziekliefhebbers terug even verwedden met de song Venus. En dat is een nummer geschreven door Ed Marshall en Peter DeAngelis. De meest bekende versie van dit nummer kennen we van de Amerikaanse zanger-acteur Frankie Avalon, die het zong in 1959. En zo dadelijk horen we de herbewerkte versie. En die wordt ons gebracht door de Britse zangeres, liedjeschrijfster Adele Harley. En het is een track uit haar album Timeless.
1: U luistert naar Harry Tijger. Popcorn Oldies.

En we hoorden zo net de Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en producer Gerald Lee Feller, alias Jerry Feller, met de song First Love Never Die. Een realisatie op het Challenge platenlabel. En Jerry die mag op 19 november dit jaar, als alles goed gaat wel te verstaan, zijn 88ste verjaardag vieren.

Van de gelijknamige langspeelplaat uit 1976 hoorden we zo net de song I'm Qualified to Satisfy You van de maestro King of Soul, Mr. Barry White, samen met zijn begeleidingsorkest, The Love Unlimited Orchestra. En net voor Barry hoorden we de Amerikaanse rockband Exile met uit 1978 de song Kiss You All Over. En dit nummer werd geschreven door Mike Chapman en Nicky Chin. En is getrokken uit de langspeelplaat Mixed Emotions. We kunnen zeker en vast wel heel veel luisteraars plezieren met de volgende nieuwe zomerse opname van de Belgisch-Nederlandse meidengroep K3 met Hanne Verbrugge, Marten de Pilestijn en Julia Bosman. Met het liedje De Zomer van Oja Lele. En hiermee dingen ze dit jaar mee naar de titel van Zomerhit 2026.

0: Uit 2024 draaiden we de nummer Zomerse Dag van de Vlaamse zanger Gunter Nees, u weet wel, de zoon van... En aan een zomerse dagen hebben we toch nog geen gebrek gehad, luisteraars. Het is nog nooit zo warm geweest in 2026 sinds de metingen dus. Ja, ja, het is al warm geweest. Op 21 september aanstaande wordt Gunter 61, alsjeblieft.
1: Dit is Radio Groothaaltert.

In de zomertijd, in de summertime, was de wereldhit uit 1970 van de Engelse popgroep Mungo Jerry met als voorman Ray Dorset. En in de zomer, ja, dan kunnen we lekker langer genieten van het daglicht en diverse activiteiten doen, zoals lekker buiten zitten, sporten, fietsen, een toffe wandeling maken of gewoon een lekker terrasje doen en gewoon genieten van het goede weer. De song Oh Carol was een of is een overbekende wereldberoemde internationale hit, gezongen door en geschreven door Neil Sedaka en uitgebracht in het expojaar 1958. Neil schreef het nummer samen met de Amerikaanse liedjes- en muziekschrijver Howard Greenfield. De song scoorde in 1959 hoge toppen in de wereldwijde hitparades, zoals bijvoorbeeld een nummer 9 in de Amerikaanse chart. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we, zoals we dat elke week doen, terug even verwennen. Want het is weer een tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, beste vrienden luisteraars, neem ik jullie mee met onze muziek-teletijdmachine naar 1967. Samen met de Amerikaanse zanger, filmacteur, komiek en tv-persoonlijkheid Dino Paul Crocetti, alias Dean Martin, met de song In the Chapel in the Moonlight. Een nummer dat in 1936 werd geschreven door Billy Hill en voor het eerst gezongen door de Amerikaanse bandleider Shep Fields. En we draaien deze plaat heel speciaal voor de 50ste huwelijksverjaardag van Sonja en Dirk uit Erpenmeren. En dat was in 1976 de openingsplaat van hun huwelijksfeest.

En zo zit deze 29e aflevering van dit programma in 2026 er alweer een keertje op, vrienden. Het is een feit, we gaan hier dan ook verder plaat gaan poetsen, want het uurwerk, dat zegt me dat de tijd is voor mij om afscheid te nemen en plaatstruimen voor de volgende radiocollega's. Beste vrienden, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij waren. En maak er alvast een gezellige week van. En veel plezier met wat je nog gaat doen. En ook voor straks nog heel veel luistergenot met de andere collega's en hun programma's hier bij uw lievelingsradio. En hier zit je goed, hè, dat weet je. Bij leven en welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week, zelfde tijdstip, voor een nieuwe aflevering van deze favoriete muziekcollectie. Hou het gezond voor jezelf en uw medemens en blijf zeker luisteren naar deze fantastische, formidabele radio, want er komt nog heel wat op jullie gehoor af. Graag tot volgende week en hou het fris, hè. Bye bye!

Hallo, goedendag. Je spreekt met Musky. Ik zit hier bij het programma bij Anja. En vooral voor het countrymuziek heb ik een pluspunt. Ik luister er graag naar en ik zing het graag. Welkom bij uw station.

kun goede raad geven. Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

against the moonlight and the taste of life's sweet wine.

al die echte authentieke country muziek. Onverwoestbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: 48 uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.

Zo inderdaad, even over het ijzer van 12 uur geworden. Zondagmiddag wel van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak hier op de radio. Op jouw fantastische radiostation hebben we begonnen met een lekkere van Stromae samen met Madonna. En My Sins or My Savers. Inderdaad wel uit de LP, de nieuwe LP van Madonna natuurlijk. Confessions 2, ja. Inderdaad wel, een hele bijzondere goede zondagmiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is Cyndi Lauper en Time After Time.

inderdaad weer een hele zomerse aflevering natuurlijk. Hè, hier van de lunchbreak op jouw zondag. Tussen zondag en vrijdag spelen we de lunchbreak. Iedere dag weer hier op jouw fantastisch radiostation. Tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk. En dat was Cyndi Lauper en Time After Time.

hebben inderdaad een van de drie grootste gezette Time Bandits ooit gehad. Hebben natuurlijk, en dat was I'm Only Shooting Love. Zondag, het zomert op je radio natuurlijk. En heel de week lang. En lekker dat je er weer bij bent natuurlijk. Want we gaan weer hele lekkere muziek voor jou draaien. Zoals ook deze van Julien Leclerc. En hier is hij met zijn Hélène.

waren het toch wel prachtige jaren natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Living in a Box en Living in a Box. Zomerradio Lunchbreken, dat doen we tussen 12 en 1 natuurlijk wel iedere zondag tot en met vrijdag hier op jouw fantastisch radiostation. En tijd geworden voor wat zomerse muziek natuurlijk. Hier is Rigiera en dit allemaal met zijn Vamos a la Playa.

is een zondagnamiddag. Ja, dat moet natuurlijk kunnen op een zomerse dag zoals deze. Riviera op een zondag en vamos a la playa. Zorg dat je een klein beetje centjes in je zakken hebt om lekkere ijsjes te kopen voor de kindjes natuurlijk. Hè. En dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Tijd geworden voor splitsing en wind en zeilen.

0: Ja, er hadden een lekkere frisse zomermix als het ware, als je mij vraagt. Een mix van Mark Berry en dat allemaal met Cool in the Game natuurlijk. En dit allemaal met gaan Get Fresh, Get Fresh. Geen Crème Fresh, hè? Nee, inderdaad niet. Get Fresh. Zometeen alweer over het half uur natuurlijk. En je luistert naar de lunchbreak hier op zondag op je fantastisch radiostation. We zijn er van zondag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk. En als het zondag is, wel rond het tijdje van 12:30, dan draaien we natuurlijk altijd een nieuwe Nederlandstalige plaat. Om je eventjes op de hoogte te houden, hè? Inderdaad wel. En het is tijd geworden voor Meteor. En hier is hij met zijn nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Inderdaad, is niet alleen dat hij niet kan slapen. Nee, inderdaad niet. Meteor en de nooduitgang, inderdaad wel. Ja, dat moet je altijd wel een klein beetje tegenwoordig in doorgoden natuurlijk, hè, waar de nooduitgang is. Ja, en liefst dan zo dicht mogelijk gaan staan natuurlijk, ja. Zondagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. We zijn al bezig met deel 2 van de lunchbreak hier op jouw radio. En hier is muziek van Wax en Bridge to Your Heart.

Kings. Ja, als we allemaal een klein beetje waksen, wel, dan zullen we er allemaal wel uit aan de blinken zijn op een einde natuurlijk wel. Lexus en Breach to Your Heart hier in de lunchbreak deze zondagmiddag. En hier zijn de Tramps en Where Are You When the Lights Go Out in New York City.

inderdaad, heb je nog een idee welke jarige er komt, deze van Billy Idol? Wel, ik zal het je eens eventjes vertellen. 1986 alweer. Ja, wat is dat lang geleden, hè? Ja, toen waren we nog gek en zonder troubles, zoals we zeggen. Billy Idol dus en Baby Sweet 16 hier in de lunchbreak deze zondagmiddag. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit. En als je straks brunchen wel, stay tuned. Want we hebben nog een heleboel goede muziek klaar staan deze middag hier op jouw radiostation. En ja, onder andere ook deze van Viola Wills natuurlijk. En hier is met If You Could Read My Mind. Inderdaad wel, ja. Klein beetje wel, ja, soms.

In een van de volgende afleveringen zal ik zeker nog eens Dan Hartman draaien natuurlijk met Relight My Fire. Is ook zo'n hele knappe hit natuurlijk. Hè, inderdaad al. Dit keer was het Instant Replay dat je hoorde hier in de Lunchbreak. En ik keek eventjes op de klok wel. Het is weer al tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen maandag ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Met alles erop en eraan. 6 hangen we nu. Dat allemaal gratis en voor niets hier op jouw fantastische radiostation. Bedankt om te luisteren. In ieder geval maak er nog een mooie zondag van. En wat je ook doet, doe het goed. Hier is Dua Lipa en Be The One. Tot morgen. Bye bye.

0: Lancering! Nu!
1: De Belgische top 20.
2: Iedere week de hits van bij ons met
3: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits. Kijk
4: op. Hey, een hele goede zondag en welkom bij de Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan een brunchje bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 29. We hebben weer een leuke mix deze week. Er zijn 3 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Dat is Angèle met de Dile, heeft 2 weken meegedraaid. Ook Lisa Lewis is er na 1 week uitgebonjourd met Zon, Zee en Strand. En ook Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo is er voor de 2e keer uitgebonjourd na 5 weken. We hebben 5 stijgers en 9 dalers die deze week weer plaatsen moeten prijsgeven. Het is dus weer een bloedbad geworden voor sommige artiesten deze week. En je zou van sommigen wel kunnen verschieten. Dus blijf zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En om 20 gaan we meteen beginnen met een nieuwkomer. Het is Gina Thomas die binnenkomt met zijn Chameleon.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

0: Beste mensen, ik heb een heel belangrijke mededeling te doen. Een mededeling die ik niet graag doe, maar omwille van de huidige omstandigheden word ik gedwongen.
1: Dit is Belgisch. De Belgische Top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische Top 20. Belgische muziek

0: Maar die eerste keer, daar gaat echt niks boven.
1: Deze week blijft hij staan op punt 19 en dat in de derde week. Ik heb het over Willy Sommers en die eerste keer. Zal ik nooit vergeten. En op 18 hebben we onze tweede nieuwkomer. Het is Eline de Dauw en ze geeft de plankas.
2: Nieuw. De Belgische top 20.

en gaat het deze week 4 plaatsen op achteruit. Komt op 17 in de 8e week. Parkel en is nog steeds zot verliefd. Zijn en Luc zullen graag horen. En de volgende gaat ook 4 plaatsen naar beneden. En dat in de 5e week. Ik heb het over K3. En ze hebben het over die zomer van Oh Ja Lillea.

In de Belgische top 20 geen gezeur. Alleen de crème de la crème van het moment. Keer op keer. De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het

Ik had er eentje naar omlaag deze week. Hij komt op nummer 15 in de vijfde week. Jeremy Vreeling. En is nog steeds op weg naar zichzelf. En onze volgende gaat de tweede goede richting uit in de zesde week. Ik heb het over Isabella A. En zij zegt nog altijd: smeek maar niet op mij. Gaan we niet doen.

moet deze week twee plaatsen inboeten. Komt ze op nummer 13 in de vijfde week. Niels de Stadsbadde en alles staat maar gewoon in vuur en vlam. En dat horen we niet al te graag, toch? En onze volgende, die gaat er de tweede slechte richting aan. Komt zo 12 in de derde week. You did met I'd love to be in love.

0: nummer 11.
1: Alle sterren
2: op één lekker lange rij.
3: Dit is de Belgische top 20
2: met Peter Babbelaar.
0: Nummer 11. Nieuw.
1: De Belgische top 20.

is deze week onze oogste nieuwe. Trouwens, een re-entry op 11. Laura Zorro is de derde week in totaal met The Plastic Paradise. Is benieuwd wat ze de komende weken allemaal gaat doen, want het is wel iets raar met Laura. En onze volgende, die gaat er vier plaatsen op achteruit, komt zo op 10 in de zevende week. Ik heb het over Camille. En nu...

0: hier dadelijk wat meemaken.
1: Is niet waar, hè? Is niet mogelijk.
2: Ja, een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische Top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische Top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9.

Hij gaat er deze week 2 plaatsen op achteruit. Komt op 9 in de 19e week. Bazaar en die nacht in Amsterdam. Heeft ooit nog 1 week op de eerste plaats gestaan. En onze volgende is een stijger. Ja, we hebben nog een stijger. Hij gaat er eentje de goede richting uit. Komt op 8 in de 6 weken. Ik heb het over Berre. En hij heeft het over Jester.

0: crème van het moment. Keer op keer. De enige echte Belgische top 20.
1: Nummer 7.
2: De Belgische top 20.
3: Deze week de topsprinter.

because of you. Vorige week nam hij nog een flinke duik naar beneden, maar deze week is het weer onze topsprinter. Hij gaat 8 plaatsen de goede richting uit. Komt op 7, Bazzetta en All Because of You. Trouwens, de winnaar van The Voice, moest ik er nog bij vertellen. En we gaan het een beetje laten boeken in onze Belgische top 20. Met top 6, 9 weken draait ze al mee, Milking. And It's My Medicine, mine too.

Ja, het is weer gaat hij ook twee plaatsen achteruit. Dit is de DJ Legends en Milo met Forever Young. En dat in de 11e week. En onze volgende gaat vier plaatsen de goede richting uit in de 5e week. Ik heb het over Lost Frequencies en een

0: de volumeknop op 10. Alle remmen los. Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Voilà, met één plaats de goede richting uit te gaan, staat hij weer in de top 3 met die jaar. Dat in de zesde week. En hij zoekt nog steeds die nooduitgang of we hem kunnen helpen. Oh, ik vrees er zo'n beetje voor. Niet dat ik niet wil, maar we moeten gewoon verder met onze hitparade. En op 2 blijft hij staan in de 21ste week. Maxime en Babette, hoe dan ook, ze blijven wereld.

0: Ja, hoe dan ook, ze blijven toch op de tweede plaats. En van mij heb je nog één zak te voet in deze week 29.
1: De Belgische top 20.
2: De op in een noosdop. Dit is een overzicht.
0: Inderdaad, het complete overzicht van deze week. Op 20 die binnengekomen, Jean Thomas met Chameleon. En op 19 blijven hangen, Willy Sommers met De Eerste Keer. Op 18 ook die binnengekomen, Linde de Dal met Plankgras. En op 17 gedaald, Barkel met De Zot Verliefd. Op 16 ook gedaald, K3 met De Zomer van Oya Lele. En op 15 ook gedaald, Jeremy Vrielink met Op Weg Naar Mezelf. Op 14 dan weer gestegen, Isabel A. met Smeek Maar Niet Om Mij. En op 13 gedaald, Niels de Stadsbadder met Vuur en Vlammen. Op 12 ook gedaald, Judith met I'd Love to Be in Love. En onze hoogste nieuw komen trouwens een re-entry, Laura Tesoro met Die Plastic Paradise. Op 10 gedaald, Camille met Nu Dat Je Weg Bent. En ook op 9 gedaald, Bazaar met De Nacht in Amsterdam. Op 8 dan weer gestegen, Berre met Yesterday, Today and Tomorrow. En op 7 ook gestegen, Bacera met All Because of You. Op 6 gedaald, Milking met Medicine. En ook gedaald op 5, DJ-licious met Milo. En Forever Young. Op 4 dan weer gestegen, Lost Frequencies met Live It All. En ook op 3 gestegen, Meteor en Die Nooduitgang. Op 2 blijft hangen, de net nog hoort, Maxime en Babette. En hoe dan ook. Dus dat wil zeggen voor de 9e week. En voor de 5e week staat hij op het hoogste schavot. Aaron Blommet met Zoé Lever en Tranen van Goud. Ziezo, dit was weer onze top voor deze week, 29. Zeg bedankt voor het luisteren. Wil je weten wat je favoriete artiest volgende week gaat doen? Moet je maar afstemmen op je favoriete radio.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20. Nummer.

0: Yes. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
1: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
1: Hitland 2.0.
2: Mohammed K.

0: Er was ook nog een ander liedje, Crazy Sexy Cool, maar dat was een kleiner hitje. Waterfalls deed het heel goed in 1995. En er is ook nog nieuwe muziek, maar straks Anastasia, single nummer 1. En er is muziek van Adam Lambert, maar ook nog Anator. En voor hem is dat nu single nummer 3.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed Khan.

0: Het heeft even geduurd, maar de gemeenteraad van Den Haag is eindelijk een college. En eindelijk mag Richard de Mos van Hart van Den Haag... mag hij nou eens een keer zitting nemen. Hij moet alleen nog even wennen dat hij nou geen oppositie voert, maar gewoon in het college zit. Nou, van harte gefeliciteerd, Richard de Mos. En er is ook nieuwe muziek van Benjamin, Benny Blanco en Armin van Buuren.
1: Dendert uit je speakers.

0: Kalis. Twee hits had ze. Er is muziek van Fresco, Beyoncé. En er is muziek van Blanks. Maar de grote successen voor Blanks blijven in Nederland helaas wel uit.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Als we willen hebben is ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil ben ik waard, wat is mijn waarde? Als we willen hebben is ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil ben ik waard. Ik wil geen miljoen hebben of veel poen hebben.

0: willen noorden, puur omdat je bent. Bent wie je bent, hier waar je bent. Het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energieën die je brengt. Maken mij weer nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Alicia.
1: Ik wil Fresco. En single nummer 2 voor hem. 14 februari is de dag van de 14e juillet. En het was ook de week van de bosbranden in de Route Soleil. Dat is de route die heel veel mensen nemen als ze op vakantie gaan.

0: bosbranden en 14 juillet. Maar natuurlijk is er voor de fans ook de Tour de France. Er is muziek van Future, Vrouwtje en Green Day. En Green Day had een succesje in de jaren 90 en daarna was het afgelopen in Nederland.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: Uur 1 is op zijn einde. Er is nog muziek uit Frankrijk. Hugo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohamed K.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
3: Hitland 2.0.

0: zometeen muziek van Itch, Ring My Bell. Het origineel komt uit de jaren 70. Het is overigens de tweede keer dat het sampletje van Ring My Bell gebruikt wordt. En er is muziek van Joel Curry en David Guetta. Het is overigens ook het weekend van Tomorrowland en de Zwarte Cross.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: als het dan Spekman ligt, dan komen er in september nieuwe stakingen op het spoor en op andere plaatsen. Wanneer die stakingen gaat beginnen, dat vertelt niet, maar dat ze eraan komen, dat staat vast. Muziek van Sienna Sparrow uit Frankrijk, Jeans, voormalig Metro Jeans. Maar Emma Heesters is er ook.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: En zometeen muziek van Jonah Fraser, Marcel Kaptein en uit Noorwegen. Keigo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohammed K.

0: het 99ste baantjesboek is uit en aan het 100ste wordt gewerkt. Er is muziek van Monique Smit, Moula B en Emily Esmee.
1: Dit is Hitland 2.0.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier.

0: Over feesten gesproken, de Nijmeegse Vierdaagse gaat beginnen. Muziek nog van Neo, O'Gene en Nothing But Thieves.
1: Dendert uit je speakers.

0: het zit erop, maar niet getreurd. Aanstaand weekend is er nog een nieuwe aflevering. En veel plezier met de finale van het WK. Trump zal er ook zijn.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: het welkomstwoord was voor Nirvana. Hello, hello, hello. Welkom bij je Hitlander. En ja, hallo. It smells like Teen Spirit. Teen, dat is Team Spirit. Dat is gewoon wij op de radio. Lekker team voor jou, dag en nacht in de weer. Welkom bij de Hitlander. Muziek uit alle tijden. Dit komt uit de rubriek De Mondvol Musical uit de Blues Brothers.
1: In the night.

soort van gospelplaten, ja, uit de Blues Brothers. Je weet wel, van die krakende hit ook, Everybody Needs Somebody to Love. En dat al dat geweld maakt ook een beetje tijd voor romantiek natuurlijk op de radio. In 1987, Bruce Willis, Under the Boardwalk. Maar pas op voor de Pieterman en Zee-Egel. MUZIEK

0: Het was een plaat met een baard, een grijze baard, grijs gedraaid, maar blijft helemaal top. The Beatles, We Can Work It Out.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag, zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag komt van niet de minste Albert Einstein. Tracht om niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.

0: Mexico en China in your hand, porselein in je hand. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel en moeder natuur schonk ons ook de zomer. Luis Fons, Daddy Yankee.
1: Aye.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Peter de Vlieger. Jouw Radio Charel draait weer meer dan één muzikale parel.
2: Nieuw. Maar dat is wel lang geleden, hoor.

Dit ik het een beetje zoals waar een wil is een weg, Suzy Quattro, Can the Can. En nu gaan we voor het yin-yang evenwicht na dat geschreven van Suzy. Voor het gefluister, weliswaar met een vraagteken erbij, van Benny Nijman, komt uit het album Het Zwarte Goud, Waarom Fluister Ik Jouw Naam Nog?

Freddy Nijman, waarom fluister ik jouw naam nog? Deze heren, hun naam wordt amper nog gefluisterd. Zeker nadat aan het licht kwam dat zij niet zongen, maar iemand achter de coulissen. Toen werd het nog wel even de nieuwe Milli Vanilli. Maar het kalf was gewoon weg verdronken, samen met het regenwater. Blame it on the rain en Milli Vanilli bij de

Milli Vanilli en Blame It on the Rain. En precies nog meer regen hier. Het is Bonnie M and the Rivers of Babylon. Tegenwoordig is daar meer bommengeweld te horen dan dit hier. Dan dit hier, wou ik zeggen. Ja, ja. Vergeet

of Babylon. Maar Babylon ligt tegenwoordig 80 kilometer ten zuiden van Bagdad. Niks bar aan deze plaat, een heerlijke plaat, eind de jaren 50 van Andy Williams.

You heerlijk spirituele boodschap, ook als een vlinder bij je komt, als een overledene die je goed kon brengen. You butterfly. Deze kunnen ook vliegen, maar vooral ook goed staan op één been. Flamingo uit het

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Tijd voor popcorn. Oh, gaan we naar de bioscoop. Voor mij dan graag een beetje popcorn met zout. Voor mij met suiker. Voor mij met beide. Het is de popcornplaat van de week. Oh, dat is ook leuk. Bij de Hitladder.

da. Hey! Heerlijke popcornplaat van de week. The Tropics. En Lazy Mary. Nu zo lazy klonk het niet. Heerlijk lekker uptempo popcornplaatje. Popcorn muziek uit eind jaren 50, begin jaren 60 waar je door allerlei dansen kon dansen. Van swing tot cha-cha-cha en nog zoveel meer. Dit zijn de heren van de Dutch Mountains. The Nits.

Ze kwamen uit Nederland, de Nits. En Nessio, Nessio betekent, ik weet het niet. Ja, echt waar, dus ik weet het wel, dus het betekent, ik weet het niet. Wat ik ook weet is dames, dat dames graag plezier maken en dat wij mannen daar graag deel van uitmaken. Girls just want to have fun. Cyndi Lauper. Uit de 80's. Heerlijk dit.

I made you look, maar ook niet te veel kijken, want anders wordt het ventje jaloers. Want zij is van mij. En het eerste album van Clouseau. En dat was Clouseau, natuurlijk. Ja. Hey, welkom. Blij dat je luistert naar de Hitlander. Muziek uit alle tijden. Dat krijg je.

Zij is van mij. De radio is van jullie allemaal samen. Blij dat jullie geluisterd hebben naar de Hitladder. Graag tot volgende week. Bye bye, hè.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Welkom in een nieuw uur Vlaanderen-Nederland met Arnold de Rijs op de radio.

Vlaanderen, Nederland met die oude hitsinger van de Classic Illustration, Darling I Love You. Hey iedereen, van de harte welkom. Ja hoor, dit is Vlaanderen, Nederland met nu Danny de Rover. En jawel, de hitsinger van Alain Delorme in een Vlaams dialectliedje. Ik voel je hart, dit is Danny de Rover in Vlaanderen, Nederland hier.

0: Jimmy, wie de echte bunt uit Gent. En dan een Frans-Duits hier bij ons in Vlaanderen-Nederland.
1: Vlaanderen-Nederland.
2: Vlaanderen-Nederland.
3: Ze lag te slapen.

0: terug van Dave Calbo. Kan men nog houden van twee meisjes tegelijk. Wie niet waagt, niet wint.
1: Vlaanderen, Nederland.
0: Gerard Pals, mooi van buiten en staat van binnen.
1: Vlaanderen, Nederland, de mooiste.

mee dan met Jill Spencer, een jaren 80 hit en meisje voor altijd, ofwel Ein Mädchen für immer van Peter Orloff. En dan nu Lux Teno met Neem mij nog één keer een jaar, man. Ja.

0: Je kan hem geen dag meer missen.
1: Grootouder Familie Radio.
0: De mooiste muziek. Mooiste muziek. Die hoor je hier. En gewoon in het Vlaams. Vlaanderen-Nederland. De hits van eigen bodem. Deze is echt van hier. Made in België.

En natuurlijk allemaal weer een hele goede avond. Zondagavond, 6 uur. Het is tijd weer voor 3 uur lang de mooiste classics op jouw radio. Natuurlijk ook alle DJ's voor mij ontzettend bedankt. Ik bedoel, zij verzorgen tot aan die tijd toch wel jouw zondag, hè? Ja, ja, ja. Weer heel veel mooie muziek voor je klaarstaan uit de jaren 50, 60, 70 en 80.

Ik heb ook de vaste onderdelen. Zoals de One Day Fly, de eerste single van. We hebben de thema-songs. De cover en het origineel.

beginnen soms met een mooie plaat uit 1962. Om maar eens even lekker terug te gaan in de tijd. Wat doen we met een plaat van Sir Cliff Richard?

gelijk is dat Sir Cliff Richard. Mooie plaat uit 1962. En Do You Wanna Dance? Daarmee openen we het bal op de zondagavond. Het classicsbal wel te verstaan. Natuurlijk Carlo die het heerlijk voor je aan elkaar praat vanavond. Tot 9 uur zijn we bij je. En wij gaan terug naar 1976 toen deze geweldige plaat uitkwam van Queen. Natuurlijk, ik heb het over Bohemian Rhapsody.

geweldig mooie plaat is dat van de Queen. Mooie hit uit 1976. Je hoorde de Bohemian Rhapsody. En wij kijken even in de mailbox. Goedenavond, Carlo. Ik ben even lekker aan het luisteren. Boekhouden is zo saai. Ik ben het helemaal met je eens, Michaela, want die schrijft dat. Boekhouden is ook heel saai. Maar wel ook zo belangrijk natuurlijk. Want aan het einde van het jaar wil je wel dat alles klopt. En je zegt, ze willen een leuke plaat draaien voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics op zondagavond. Natuurlijk ook voor jezelf en voor Willeke. Dat krijg je aangeboden namens mij en alle medewerkers van Van Beekhuizen Tweewielers uit Eilst. Ik heb een mooie plaat opgezocht. Wie mij volgt op Facebook, die weet dat ik hem gisteren heb geplaatst als live versie. Ik denk, Michaela vindt hem vast wel mooi, hè? Ja. Ik heb het over de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.

Lekker hoor, mooie plaat. Hè? Proclaimers and I'm Gonna Be 500 Miles. Laat wordt aangevraagd door Michaela. En wat speciaal voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics op de zondagavond. Ook voor mezelf en voor Willeke. En natuurlijk kregen we dat ook aangeboden namens de medewerkers van Van Beekhuizen Tweewielers uit Eilst. En nou moeten we eens even kijken, even in deze lijst gaan kijken, want er kwam er nog een verzoekplaat binnen. Brrr, en dat gebeurde via de WhatsApp. Ik geef je daar zometeen wel even het adres voor, het nummer voor. Hoi Carlo, we zitten weer lekker te luisteren naar de classics. Graag een plaatje van Suzy Quattro en Singing with the Angels. Speciaal voor alle luisteraars. Dat zijn Wil en Henk die die plaat aanvragen. Dus even kijken, want die hebben wij ook gevonden. Die hebben wij verstopt onder de S van Suzy Quattro. Dat kan niet anders.

0: Elvis has left the building.
1: Eigenlijk is dat een heerlijk nummer van Susie Quattro en Singing with Angels. En de plaat werd aangevraagd door Henk en Wil. En was speciaal voor iedereen die zit te genieten en te luisteren naar die classics op de zondagavond. Wij gaan terug naar 1974. Charlie Rich heb ik voor je klaarstaan. Hier is The Most Beautiful Girl.

Ja, lekker is dat toch. Een mooie plaat van Charlie Rich. The Most Beautiful Girl. Nou, dat is één ding zeker. Dat gaat niet over mij. Wel kreeg ik net een berichtje. Hey, Carlo, kunnen wij ook een plaat aanvragen via de WhatsApp? Ja, natuurlijk. Dat is helemaal geen probleem, hè. 0612 46 2554. En ging dat nou te snel?

Heerlijk is dat, een mooie plaat van de Beach Boys, 1966. Toen brachten ze deze geweldige plaat uit, Sloop Zombie. En zo kreeg ik een verzoek binnen van Joey, een jongen. Hey Carlo, klinkt weer lekker. Zou je een mooie plaat willen draaien voor iedereen die zit te luisteren? Graag een rockklassieker uit de jaren 80. Dan kom ik uit in het jaar 1987. Bij de band Jon Bon Jovi. Hier is Living on a Prayer.

Jawel, in plaats van John Bon Jovi, Living on a Prayer. En de plaat wordt aangevraagd door Joey Jonge, speciaal voor iedereen die zit te genieten van de classics op zondagavond. Maar ik denk ook wel een beetje voor hemzelf, hè. We blijven even hangen in de jaren 80. Dan kom ik uit in 1981, een mooie plaat van Hugh Newton. Hier is The Queen of Hearts.

Lekker op 1972. Het jaar dat deze plaat uitkwam van de Hollies, The Long Call, Woman in Black Dress. En natuurlijk hoor je ze hier allemaal voorbij komen op de zondagavond. Waar anders? Lekker man, Classics op zondag bij jouw favoriete radiostation. En tot 9 uur zijn we lekker live bij je. Wat dacht je van Silence? Silence is golden, ja, dat zeggen ze wel natuurlijk. Op de radio is dat geen succes, kan ik je wel vertellen. Tenzij het een plaat is. Een plaat uit 1967 van de Tremolos. Hier is Silence is golden.

Frank, er is dat die mooie plaat van de Tremolo's en Silence is Golden. Laat die uitkomen in 1967. En dan kijk ik zo even voor me naar de lijst. Man, wat staat er een mooie muziek in vanavond. Dat is echt genieten. Altijd natuurlijk. Maar soms heb je wel eens zo'n lijst dat je zelf kijkt dat je denkt, wow. Dat had je eigenlijk bijna niet beter kunnen doen. Dat vind ik dan zelf, hè. En wij zijn toegekomen aan de One Day Five van deze week. Een mooie plaat kwam ik tegen van de Fool's Garden. En dan denk je, nou, die ken ik helemaal niet zo goed. Wat hebben die gedaan dan? Nou ja, zoals dat hoort bij de One Day Fly. Eén hele grote hit gehad. We hebben getiteld The Lemon Tree. En dat is ook de One Day Fly.

0: Oh, look at the One Day Fly van deze week. Fool's Guardian hoor je in Lemon 3. Even een berichtje op TikTok van Mayo. Hoi, zegt ze. Hele fijne draaiavond. Dankjewel, Mayo. En jij natuurlijk heel lekker genieten bij de speakertjes. Lekker genieten tot 9 uur sowieso. Van al die mooie hits van toen. En van toen, jaren 60, 70, 80, jaren 50 ook, zegt de koffiejuffrouw. En die kan het weten. Ze heeft namelijk een bel op haar fiets. Voor je klaar, dan heb ik een mooie plaat uit 1971. Een nummer van Ike en Tina Turner. Here's Proud Mary.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.
2: Good job,
1: nice and easy.

Welcome to My Cantina Tour. Browse Mary hoorde je origineel van CCR, hè? Creedence Clearwater Revival. Nou, dat wist jij denk ik wel. En een beetje van die oudere muziek houdt, dan vertel ik je helemaal niks nieuws. En wij gaan terug naar 1960. De gebroeders Everly, Don en Phil, maakten een mooie plaat. En die vroegen zich waarschijnlijk iets af. When will I be loved?

Lekkere muziek uit 1983. Stingende mannen van de police hoorde je. And every breath you take. En dat natuurlijk allemaal bij de Classics op de zondagavond. Bij jouw meest favoriete radiostation. Even wat rustigs uit de jaren 80. Bestaat dat, Carlo? Jazeker. Mooie plaat van Lionel Richie voor je klaarstaan. Hier is Say You, Say Me.

Hoe mooi kan het zijn, Lionel Richie, hoorde je en Say You, Say Me. Mooie plaat uit 1986. En wij gaan terug naar 1981. Mooie plaat van Dolly Parton. Je kent haar wel. Inderdaad, die ja. Harde werkstroken. Tenminste, dat zeggen ze. Hier is 925.

Natuurlijk hele mooie platen met Kenny Rogers. Dolly Parton heb ik het over. Je hoorde 925. En dan moet ik eens even kijken. Hoi, Carlo, vanmiddag ben ik even lekker wezen uitwaaien op de pier in Harlingen. Dat zegt Jan. Even lekker gekeken naar de boten die de haven binnenliep en weer uitgingen ook. Dat is allemaal bij windkracht 5-6. Flinke golven met schuim, zegt Jan. Het leek wel een glas bier. Heb jij voor mij en iedereen die luistert een mooi nummer van de Scorpions, een beetje aansluitend bij wat ik vanmiddag allemaal gezien heb. The Wind of Change. Nou, natuurlijk, Jan, hebben we die speciaal voor jou. En iedereen die zit te genieten van de classics.

Champions. Je hoorde de Wind of Change. Het plaat werd aangevraagd door Jan. Je had heerlijk het mooie weer eens bekeken in Harlingen vanmiddag. Dat allemaal natuurlijk in het mooie Friesland. Is dat dan eigenlijk het Fries?

Zegt, ik heb je morgen wel even voor wie? Nou mooi, dan kan ik straks gewoon lekker naar bed. Dan weet ik dat het 3-1 wordt, ja. Hoe moet ik dat allemaal niet kijken? De wedstrijd die overigens begint na de uitzending van Classics. Ik heb even contact gehad met Trump en Infantino. Ik zeg, jongens, als het kan, vanaf 9 uur. En ze zeiden nog, Carlo, helemaal geen probleem. Wij passen al een paar weken lang het WK aan, dus dit kan ook wel. En ik ben ze daarvoor natuurlijk weer zeer erkentelijk. Wij gaan terug naar 1961, een mooie plaat van Buddy Holly. Here's Baby, I Don't Care.

Oh, lekker terug van 1961 deden we met Buddy Holly. Baby, I don't care. Zometeen een mooie plaat van de Bee Gees voor je klaar liggen. Een nummer getiteld Night Fever. Maar eerst even deze van de Roxettes. We hadden 1989 hier dus.

beetje meezingen met die mooie plaat van de Bee Gees. Ik heb het over de Night Fever, plaat van 1978. En als je net pas inschakelt, goedenavond, wat heb je al gemist? Nou, heel veel mooie muziek natuurlijk. Het is 10 minuten voor de klok van 19:30 en je luistert naar de classics op de zondagavond. Wij zijn toegekomen aan de eerste single van... En daarvoor gaan we terug naar 1977. De plaat van een zangeres geboren op 8 juni 1951 in Skewen in Wales. Het Verenigde Koninkrijk. Helaas is ons deze maand ontvallen op 8 juli. Ze overleed in Faro in Portugal. Ja joh, inderdaad. Ik heb het over Bonnie Tyler. En haar eerste plaat, dat was My My Honeycomb. En dat was een cover van een nummer wat geschreven werd door Bob Merrill in 1954.

keer opnieuw uitgebracht door Jimmy Rogers. Maar ook voor Bonnie Tyler was het haar eerste single die ze uitbracht. Al was het dan een koffer. Hier is My My Heart.

eerste single van Bonnie Tyler. Helaas is ons deze maand ontvallen. Op 75-jarige leeftijd. Je hoorde My My Honeycomb. En eens even kijken, want dan moet ik er weer even een mail bij halen. Want de verzoek komt op alle kanten binnen hier. Ook via de mail dus. En het is Bob Marijn zegt: hey Carlo, goedenavond. Zou je voor iedereen die zit te luisteren die mooie plaat willen draaien van ABC? Plaat uit 1982, All of My Heart. Ja, natuurlijk, Bob. Ik heb hem voor je klaar liggen. Sterker nog, we gaan hem draaien.

Lekker is dat, weer een mooie plaat van ABC en All of My Heart. Ja, de koffiejuffrouw die kwam even de studio in. Oh, die staat schuin achter me. Die stond zeg maar in mijn dode hoekspiegel, ik kon er niet zien. En die heeft even lekker een glaasje Cola Zero bezorgd. En een puntje gebak. En ik kan het hebben, kan ik je vertellen. Ik heb het te makkelijk gemaakt. Normaal gesproken moet het altijd in de oven. Oh nee, dat zijn sausage broodjes. Dat is ook weer zo wat. Die heb ik ook zien liggen. Misschien dat ik vanavond na het voetballen eventjes de oven induik. Daar hebben ze in Friesland een woord voor, hè, voor zo iemand. Een onbekeerd noemen ze dat. Dat is een soort rupsje nooit genoeg. Dus ook al kun je geen Fries. Als je tegen iemand die onbehoorlijk veel eet onbekeer zegt, dan praat je geen vartaal. Hey, die mooie plaat van ABC die je net hoorde draaien, speciaal even op bezoek van Bob Marijt van nexohosting.nl. En wij gaan verder met een heerlijk nummer van Sonny & Cher. Terug naar 1965. Hier is I've Got You, Babe.

Lekker terug naar 1965. I Got You Babe van Sonny & Cher. Ik weet niet wat er was in die tijd met die duo's, want het liep allemaal niet allemaal even goed.

Crossroads 1973 bij Bad Leroy Brown hoor je. En als je net was inschakeld, je luistert naar de Classics op zondagavond. Tot 9 uur zijn we bij je hier, bij jouw meest favoriete radiostation. Met die heerlijke muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Over 80 gesproken, exact 1980 kwam deze plaat uit die ik voor je klaar heb staan.

Thank God I'm a Country Boy. Heerlijke platenstad uit 1975. Van niemand minder dan John Denver. Ik kreeg net de vraag van, hey Carlo, jij had toch vakantie? En ja, dat klopt. Nog steeds. Maar speciaal voor de uitzendingen van de Classics op zondag rij ik even terug naar de studio. Dan verplaats ik maar weer van mijn vakantieadres terug naar de studio om de uitzending te doen. En ik kan je vertellen, straks is die weer pleitig. Ja, je hebt vakantie of je hebt het niet, kom op zeg. En wij zijn toegekomen aan de thema-songs van vanavond. Een klein beetje later als normaal. Normaal gesproken hebben we dat zo rond 7:30. Maar ja, goed, door alle verzoek en gedoe liep het een klein beetje uit. Ik denk, ach, maakt toch niet zo heel veel uit ook. En dan denk je, wat zullen we eens doen als thema? Ik denk, you. Dan moet you in de titel zitten. You having my baby, missing you. And she's in love with you. Heerlijk, geniet eventjes van de mooie platen. En dat allemaal bij de thema-songs.

John Wade en Missing You. En we eindigen met Susie Quattro en She's in Love with You. Maar eerst even die mooie plaat van Paul Anka. 1974. You're Having My Baby.

Suzy Quattro, She's in Love with You. En daarvoor je John Waite en Missing You. Daarvoor Paul Anka en You're Having My Baby. Het waren de thema-songs van deze zondagavond bij de Classics op zondag. Man, Suzy Quattro, She's in Love with You stond op haar album Suzy and Other Four Letter Words. Het album was uitkwam in 1979. En dan moeten we eens even kijken in de verzoeklijst. Goedenavond, Carlo. Dat zegt Rudy Bral. Graag een mooie plaat van Elvis Presley. Het nummer Always On My Mind. Natuurlijk speciaal voor iedereen die zit te luisteren. Voor jezelf, voor de koffiedame. En een bijzonder voor mijn vriendin Vivianne. We hebben goed, Rudy, we hebben hem even opgezocht. Mooie plaat uit 1972. The King of Rock and Roll, Elvis Presley. Always On My Mind.

lekker is dat, Elvis Presley en Always On My Mind. Ja, plaat werd aangevraagd door Rudy Bral. Dat was speciaal voor iedereen die zit te luisteren. En natuurlijk ook voor mezelf en voor de koffiedame Willeke. Maar in het bijzonder voor zijn geliefde Vivianne. Voor je klaar heb ik een mooie plaat van Neil Diamond. Hier is Song Song Blue. Lekker man, 6 minuten over de klok van 8 uur. Nog een uur lang ben ik bij je. Tot aan de klok van 9 uur.

Over geweldige platen gesproken. We gaan even terug naar 1983. Hij was wat excentriek. Maar daarom niet minder genie. Ik heb het over David Bowie. De man met vele gezichten. Een mooie plaat.

was dat mooie plaat van David Bowie, China Girl. Plaat uit 1983. Het is weer heerlijk genieten van de classics op de zondagavond. En dat allemaal bij jouw favoriete radiostation. Man, wat goede keuze heb jij gemaakt. Dat je altijd naar ons luistert, hè. We blijven even hangen in de jaren 80. 1984... Je kent hem wel. Over excentriek gesproken had ik het net over David Bowie. Wat dacht je van Boy George? Hij maakte deel uit van de band Culture Club als liedzanger. Als je de band zag, zag je alleen hem in beeld. Hè? Verder zag je er ook nooit iemand bij. Maar het had toch een bandnaam, dus rekende de studiomuzikanten denk ik mee. Mooie plaat, klaarstaan uit 84. Karma Chameleon. Even lekker genieten bij de classics op de zondagavond.

En nog steeds als een jaren 80 party draait en je zet dit nummer op. Gegarandeerd succes, ik weet het zeker. Wij gaan terug. Terug naar de jaren 80. Een mooie plaat van George Harrison. I've got my mind set on you. En dat is heel belangrijk, zeker weten. Hey, je luistert naar de Classics op zondag.

0: mindset on you. Heerlijke plaats uit 1988 van George Harrison. En wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. En wat wil nou het geval? Die zijn allebei afkomstig uit hetzelfde jaar. 1989. Het is Tina Turner die de eerste uitvoering maakt. En dan wat ook op een album staat, Foreign Affair. Ik heb het over het nummer The Best. Maar dat is het origineel. Maar Carlo, van wie is dan die cover? Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik getipt werd door Patrick van de Heuvel. Vorige week al. Hij zei, Carlo, jij hebt altijd de cover in het origineel. Ik heb een tip voor je. Dat was ook naar aanleiding van het overlijden van Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd. Op 8 juli jongstleden. Hij zegt maar, zij heeft ook het nummer The Best gecoverd van Tina Turner. Misschien is het een tip. Ik zeg, Patrick, ik ga het verwerken. En bij deze dus in de cover en het origineel. The Best.
1: Of de cover van een liedje beter is dan het origineel, daar valt over te twisten. Maar één ding is zeker. Vele bands en zangers hebben hun succes te danken aan een origineel liedje.

Lekker man, de cover en het origineel. The Best hoorde je van Tina Turner als origineel. En uit hetzelfde jaar 1989 de cover van Bonnie Tyler. Helaas ontviel zij ons op 8 juli, maar ook Tina Turner hebben we niet meer onder ons. Er zijn toch weer twee grote namen die verdwenen zijn. En dan besef je eigenlijk hoe oud je zelf wordt. Want de leeftijd komt steeds dichterbij, ja. We gaan terug naar 1968, een mooie plaat van Tom Jones. Hier is Delilah.

1968, Delilah hoorde je. Voor je klaar heb ik een mooie plaat van Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. Nou, ik wacht nog even met het bezichtigen als je het niet erg vindt.

Belinda Carlisle en Having a Place on Earth. We hadden 1988. En we gaan even terug. Terug naar 1967. We gaan iets heel rustigs draaien. Even wat terug, even wat rustig kallen. Plaat van Procol Harum staat voor je klaar. Hier is A Wider Shade of Pale.

wat is dat? In 1967 kwam die uit. Het geweldige nummer van Procol Harum. Eigenlijk ook een soort One Day Fly, hè? Ja. A Wider Shade of Pale hoorde je. En dat allemaal bij de Classics op de zondagavond. 9 minuten voor de klok van 9 uur. En we gaan naar 1979. Doen we samen met The Pointer Sisters. Hier is Fire.

Heerlijk nummer van de Pointer Sisters uit 1979. Je hoorde Fire. En wij gaan terug naar 1961. Een nummer van Del Shannon.

vakantieweek, neem ik aan. Velen hebben er al vakantie gekregen. Geniet nog even van je zondagavond voor straks natuurlijk een wel te rusten. En morgen allemaal gezond weer op. En de volgende week zondagavond 6 uur. Dan zijn wij gewoon weer bij jouw favoriete radiostation. Met de Classics op zondag. Hey, groetjes, tot zondag.

staan ze in de spotlights. Het is een publiek geheim dat ABBA de studio verkoos boven een live optreden. Van harte welkom bij een nieuwe Helden van de Popmuziek. En Billy Idol is er ook bij vandaag met Eyes Without a Face, eveneens de titel van een film. Billy Idol nam het nummer op voor zijn album Rebel Yell. De intense opnames van de videoclip, met een race effecten zoals rook, mist en flitslampen, zorgde ervoor dat Idol instortte op de set. De zanger moest worden afgevoerd met onder andere schade aan zijn ogen. Rob van

Sailing, de grootste hit voor Christopher Cross en goed voor maar liefst 3 Grammy Awards. Sailing beschrijft volgens de zanger zelf mooie zomers op het water met zijn beste vriend. En over goede vrienden gesproken, voor een heel speciaal iemand, deze plaat van de Dire Straits, Ticket to Heaven. Het was voor Mark Knopfler een hele klus om met de Dire Straits een waardige opvolger te maken voor het succesvolle album Brother in Arms. Na 6 jaar relatieve stilte bracht de band On Every Street uit, hun laatste officiële album.

Een liefdespaar moet de dag zien te overbruggen, want alleen in de nacht komen ze tot leven. Dat zingt Ellen Foley op haar eerste solo-single, We Belong to the Night, en het werd onmiddellijk een nummer 1 hit, afkomstig van haar LP Night Out uit 1979. Foley was van oorsprong actrice, maar werd wereldwijd bekend door haar optreden met Meatloaf in het epische nummer Paradise by the Dashboard Light. Ze verdiende er een platencontract mee. Een albatros brengt ongeluk. Dat is een oude zeemanswijsheid. Vandaar de Engelse uitdrukking An albatross around your neck. In het beroemde gedicht The Rime of the Ancient Mariner van Samuel Coleridge komt ook een albatros voor. Peter Green van Fleetwood Mac las het gedicht als kind en maakte er later dit nummer over.

Helden van de popmuziek met held Freddie Mercury van Queen. The Great Pretender werd beroemd in de versie van de Platters in 1956. Freddie Mercury had er een hit mee in 1987. Na zijn dood verscheen het postume album The Great Pretender met remixversies van zijn nummers. En nog meer helden uit Engeland, Genesis, met Jesus He Knows Me. Afkomstig van het album I Can't Dance uit 1991. Een aanklacht tegen de alom aanwezige tv-dominees en evangelisten op de Amerikaanse televisie. Ook in de videoclip worden ze neergezet als ijdele en gierige mensen.

Dust Stop gaat over een liefde die onder een gedeelde paraplu openbloeit. De Hollies, met een nummer geschreven door Graham Goldman, die we ook kennen van 10cc. En dan een sociaal bewogen artieste die al op haar 15e muzikaal debuteerde. De gewenste doorbraak kwam halverwege de jaren 70 met het album Between the Lines en het hitje At 17. Een kenmerkend en terugkerend thema in de teksten van de singer-songwriter is eenzaamheid. The Other Side of the Sun, hier is Janice Ian. Even

Tot zover Celluloid Heroes. Ray Davies schreef deze Kings-klassieker voor Everybody's in Showbiz uit 1972. Het thema van het dubbelalbum is duidelijk: het roemrijke leven van rock- en filmsterren en de nadelen die daarbij horen. We ronden af met Leona Lewis. De zangeres won glansrijke derde seizoen van de Britse X-Factor. Bleeding Love was de eerste single die verscheen van haar debuutalbum Spirit. Het was de best verkochte single van 2007 in Groot-Brittannië. Volgende week dan zijn we weer met meer helden van de popmuziek. Heel graag tot dan.

beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.

0: attenzione.
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothalderd.

geweest.

Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aalst. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aalst.

0: Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Radio Groot Haltert, het station waar muziek in zit.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio.

Dankjewel. Dankjewel. Zijn er ook nog mensen verliefd vanavond? En dat vraag ik trouwens wel heel vaak, dat weten jullie. Ik heb een paar liedjes meegenomen voor jullie. En die gaan we gewoon zingen. Come on, ik heb je lief. Dus als je vanavond bent met je vriend of vriendin, pak elkaar lekker vast. Of lig je op je telefoon, dan maakt het helemaal mooi. Ik weet niet of je zit te